Hickamai, hickamai. Hickamai, hickamai. Hickamai ki runga i te kaukura, te kauhere, te kaua te hituaka, te kaumoa, te kauariki. Hickamai, hickamai. Hickamai, hickamai. Atau, ataue, watau mai nei mātou. A te hoie, a te hoie, e te huiranga tira, ka tika.